in je hoofd te poelen. Elke keer als je woord de menigte slikt, wordt het een grote boel. Boel, boel, een gulle gever, ritmische rondzwever. In het begin een vrolijke bij, maar al snel zoom je niet meer en blijf je steken in oude patroon.